0: Takeoff.
1: Dit zijn de hits van Club FM.
2: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Zeer goedemorgen op deze dinsdag. Straks heb ik onder andere Freddie Mercury, Mr. President komt er ook nog aan. Maar laten we beginnen nu met Phil Collins op deze dinsdagochtend. Goedemorgen.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Het is vandaag 6 oktober. Het gaat vooruit eigenlijk. Hè? Ik verschiet altijd zelf van bijna kerst, met andere woorden. Kunnen onze kerstboom boven halen. Ja, Phil Collins, Something's Happening on the Way to Heaven. Zo tot 10 uur de ochtend hier op deze dinsdagochtend. Veel leuke platen heb ik meegebracht. Het wereldnieuws komt er uiteraard aan om 7:30 en om 8:30. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel leuke muziek. En laten we het even nog rustig aan doen. Met deze klassieker uit de jaren 80, meer bepaald uit 84, Lionel Richie, Penny Lover.

week stond het nog altijd in onze hitparade. Deze Bruno Mars hier bij Club FM. Hey vrienden, zeer goedemorgen. Als je net wakker bent, even het weer meegeven. Als je vanmorgen de baan op moet, hou rekening met plaatselijk mist en lage bewolking. Vooral in het noordwesten van onze provincie. Die lossen maar langzaam op. In Ardennen is het contrast zeer groot, want daar breekt de zon zeer snel door. Vanmiddag blijft het zuiden van Sander en Maas zonnig, terwijl in het Vlaanderen wisselend bewolkt wordt. Vooral richting kust kan het zelfs heel de dag grijs blijven. Temperaturen lopen op tot een fris 17 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. En vanavond en vannacht blijft het meestal droog, maar in het westen kan opnieuw mist en hardnekkige lage bewolking opduiken. Het koelt toch serieus af tot 10 graden. En een blik op morgen, na een mooie start met opklaringen, neemt vanuit Frankrijk de bewolking toe. Later op de dag volgt regen en onweersbuien. Geniet dus vandaag van het rustige herfstweer, want morgen is het helemaal anders. Kijk even naar het weerbericht voor donderdag. En dat is heel de dag regen. Dus profiteer er vandaag van, want het is de laatste dag dat we zo'n temperaturen krijgen. Want donderdag snakken die naar 15 graden. Even terug in de tijd met Smokey Robinson en de Miracles.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveld. Veldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

On the cover of the night van de Rolling Stones. Soms moet je even door de mist kijken om de zon te zien. En dat geldt vanochtend letterlijk op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Wij zorgen ondertussen voor de beste muziek hier bij Club FM.

Freddie Mercury met The Great Pretender. Hoewel hij wereldwijd bekend werd als de frontman van Queen, was dit eigenlijk een cover. En dat uit 1955, lang geleden met andere woorden. Maar hij gaf het dus, het nummer in 1987, zijn eigen unieke uitstraling. En van groot entertainment gesproken, die brengen we maar al te graag hier bij Club FM in de ochtend. Tot 10 uur is dit nog de ochtend. En nu gaan we even terug naar 1983. Het was een van de drie broertjes van de Bee Gees. Dit is Robin Gibb en zijn Juliet.

0: 1992 was het meteen ook een zomerplaat. Hè? Deze Sweat en dat van Inner Circle. Club FM, Doos-Vlaamse regenradio, straks Crowded House hier.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
8: Driba met een Y.
7: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
9: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
10: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
11: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

vraag nog wat ik zo van hou. Deze Crowded House en Don't Dream It's Over. Ik heb groot nieuws voor de fans van Bryan Adams. Want niemand minder dan hij zelf komt volgend jaar naar de Lokerse Feesten. De wereldster staat dan geprogrammeerd op 4 augustus. Noteer het dus alvast. Vanaf 9 oktober kan je trouwens ook tickets kopen daarvoor. Voor volgend jaar de Lokerse Feesten met Bryan Adams.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorg.
1: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
2: Johan is op de E17 aan het rijden en zegt, ja, er hangt toch nog wat mis hoor. Dus de mensen op de baan moeten toch even rekening mee houden. Hey vrienden, goedemorgen, het is 8 uur geweest.
1: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.
2: Nu muziek van de Pet Shop Boys.

Bob Sinclair hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regenradio. Als je net bijkomt, zeer goedemorgen trouwens. Ik begin de bakken nog tot 10 uur op deze dinsdagochtend. Fijn dat je erbij bent hier bij Club FM. En nu nieuwe muziek van John Newman.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
5: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.

dit, dacht ik, zullen ze bij ons in de hit praten met deze Should I Stay or Should I Go? Misschien weten jullie nog wel. The Clash was dat hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regenradio. Ja, je weet hier niet wat doen. Je moet maar eens even naar Zeelen komen, want het is vandaag jaarmarkt, hè?

vroeger Sportpaleis staat, is meteen ook goed voor een volle zaal daar voor Milking. Op het eind van het jaar is het weer zover. Kaarten zijn er niet meer voor verkrijgbaar. En deze man had ooit kunnen meedoen voor het presidentschap in Amerika. Had dan waarschijnlijk ook gewonnen, hè. Dan zou ik misschien beter nu aan meedoen. Dan zijn we van Trump vanaf. Ja, dat zou ook kunnen, uiteraard. Dancing in the Dark. Ik heb het over deze Bruce Springsteen.

0: grootste klassiek en sorry hier, 24 uur of 24. Straks dus met Captain Sensible uit 1982. En dit was Partyzone. De oude hit geweest uiteraard van Rob de Nijs zondag.
1: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Heel wat hits komen er uiteraard nog aan in het laatste uur van Wakker met de Bakker hier op deze dinsdagochtend. Swing Out Sister was een breakout. En ik heb voor jou nog één plaat. Gloria Gaynor komt eraan.

werkdag is meteen ook gestart. Het is na 9 uur geworden. Dus, en dan deze draaien. Waar halen we het in huis, hè? Erotic en Fred Come to Bed. Die groot hit uit 1995.

0: Loco, loco. We gaan nog even naar Lokeren, want daar is gisterochtend rond 4 uur een woning geviseerd met zwaar illegaal vuurwerk. Aan het huis aan de Koning Boudewijnlaan werden meerdere cobra vuurpijlen tot ontploffing gebracht. De knallen zorgden voor heel wat onrust in de buurt. Politie, brandweer en ook de ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse. Niemand raakte gewond, maar de woning liep wel aanzienlijke schade op. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft nu een onderzoek geopend naar de feiten en zoekt wie verantwoordelijk is voor deze explosie.
1: Als je van muziek houdt, dan luister je naar Club FM.
0: Straks muziek van Patti LaBelle met Michael McDonald uit 1986. Maar eerst gaan we even terug in de tijd met deze mannen. Ze komen uit Lier. Ze noemen zich de Kreuners. Couscous Kreten.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

0: Voor de fans van Meteor heb ik goed nieuws, want die komt er straks aan met nog altijd steeds een nieuwe single. En er komt trouwens ook eind deze maand een nieuwe uit. Hè. Maar we moeten het nog stellen met deze nooduitgang. Die komt er zo dadelijk aan.
1: De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser. Join the club.

0: Ik heb nog naar Sint-Niklaas gewand en op het Industriepark West is daar kort na de middag gisteren een auto helemaal uitgebrand. De bestuurder was op weg naar de garage om zijn nieuwe Mercedes in te wisselen voor een nieuwe auto. Maar daar is hij dus net niet geraakt. Op de dender moest het stevig verwittigde andere bestuurders hem dat er iets mis was. Toen hij op het Industriepark inreed, zag hij rook onder de motorkap komen. Hij parkeerde de wagen en niet veel later vloog die in brand. De bestuurder bleef ongedeerd en moest dus te voet verder om zijn nieuwe wagen te halen.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Goedemorgen.

is 10 uur, we zijn dinsdagochtend 6 oktober en de komende 2 uur hou ik je gezelschap. In dit uur mag je onder andere muziek verwachten van One Public, Natalia en Tina Turner.

de eeuwwisseling was de Britse Kane niet van de radio en uit de clubs weg te slaan. Uit 1999 zijn Salt Water hier bij Club FM op dinsdagochtend. Dankjewel Guy voor zo net tussen 7 en 10 uur. En wij zijn samen.

band One Public. Zwaar een van de meest succesvolle en iets gevoelige bands van de afgelopen 20 jaar. Je hoorde ze met Need Your Love. En daarvoor nog London Beat met There A Beat Going On. En dit was Criss Cross Amsterdam met My Oh My hier bij Club FM. Hier op deze dinsdag voormiddag. Goedemorgen.

Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Kaboor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Kaboor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op kaboorconstruction.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
3: Kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

0: Dit nummer was een hommage aan de legendarische Chuck Berry door Garland Jeffries. 1991, Ale Ale Rock'n'Roll.
1: Hey, ik ben Wim Soutar en je luistert naar Club

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N70 in Lokeren. Ook de passagier op de motor die raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Bergen-Driesstraat met de Chrysantenlaan. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool ten Ede in Wetteren die hebben extra luid de schoolbel geluid. Met de actie vragen ze aandacht voor kinderen in het zuiden die niet naar school kunnen. Het initiatief van Studio Globo vindt dit jaar voor de 20ste keer plaats in Vlaanderen en Brussel. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Komeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Nummer dat maar liefst 17 weken in de hitparade stond in die van 2004 uit de categorie Vlaamse popmuziek. Natalia en Rising.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Goedemorgen.

want het originele nummer werd al in 1975 gezongen en geschreven door Barbie Benton. Maar de versie van Latricia McNeil met die herkenbare beats werd wereldwijd vele malen bekender. Het werd een zomerhit in 1997, haar Ain't That Just The Way. En nu bij Club FM, Tina Turner en When The Heartache Is Over.

Op een rij met Amber, This Is Your Night. Gevolgd door Snap met Rhythm Is A Dancer. En dit was van bij ons, Pommelien Thijs, Ik Moet Gaan. Wij gaan richting 11 uur. Met Dr. Alban.

Welkom in ons tweede uur hier op deze dinsdagochtend bij Club FM. Komen eraan in dit uur MC Saur en The Real McCoy, The Two Brothers on the Fourth Floor en George Michael.

Het absolute meesterwerk dat deze Australische band uitbracht was in 1996. Savage Garden en To The Moon and Back. Goedemorgen, ik ben Peter en tot aan de middag hou ik je nog gezelschap met heel wat goede muziek in dit uur. Dit komt uit het begin van de jaren 80. Het zijn die van Lime en Baby, We're Gonna Love You Tonight.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

dat destijds werd uitgebracht als een oprecht anti-racisme nummer. Dat was in het jaar 1991. Isabel A. en Blank of Zwart komen er nog aan in dit uur. Becky Il, Doe Maar en DJ Bobo. Je luistert Club FM met nu de dames van Love. In 1980 is dit My Number One.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Join the club. Club FM.

Dit vrolijke, swingende nummer werd in de zomer van 1994 een gigantische hit voor de legendarische Jamaicaanse reggae-band In The Circle. Games People Play. Jasper, hij komt er zo meteen aan na 12 uur. En wij zitten hier morgen terug om 10 uur. Tot morgen.

Orange Republic en Live and Learn. En zo is het plots alle dinsdagmiddag. Heel erg goedemiddag, ik ben Jasper. En ik wil je nog tot de 2 uur gezelschap hier bij Club FM met een gloednieuwe lunchdate. Met dit uur onder andere nog David Bowie. Ik heb de Spice Girls al zien voorbij komen. De Bassa komt eraan en Stevie Wonder heb ik ook al zien passeren. Nu tijd voor deze grote band uit ons land. Dit is Clouseau.

Stars en On My Soul helaas wel verdwenen uit jouw Super 50. Maar wie weet komen er wel nieuwe songs van hem aan. Ik ben heel benieuwd hoe dat hij nog eens een nieuwe gaat uitbrengen. En dit is al een hit van 2012. Ja, dan weet je dat je snel dat de tijd vliegt. Want dit is nog eens Candy Station en Hallelujah. Anyway, zometeen ook nog een hele grote hit van David Bowie. Komt eraan. Absolute Beginners, hoor je na deze.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
6: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Dit zijn de hits van Club FM.

David Bowie en Absolute Beginners. Hopelijk ben je daar ook ondertussen smakelijk aan het eten met heel veel goede muziek op de achtergrond of de voorgrond met deze even heel luid te zetten. Wel, dan kan de volgende misschien ook heel luid, want ik zorg voor een beetje spice tijdens jouw dinsdagmiddag. En daarvoor heb ik natuurlijk de hulp gevraagd van de Spice Girls. Who do you think you are, is dit? En zometeen ook Erik Iglesias, die zorgt dan weer voor een heel klein beetje zomer als dessert tijdens jouw lunchpauze.

0: de E313 ter hoogte van Geel Oost is afgelopen nacht een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat zegt het parket. De man stapte uit op de pechstrook om een gestrande collega met pannen te helpen, maar werd op dat moment gegrepen door een andere vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Frankrijk is opgeschrikt door een nieuwe grote kunstroof. In een klein privémuseum in Histoire, in het centrum van het land, is een uiterst waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen. Het is nog onduidelijk hoe de daders precies te werk gingen. De zoveelste diefstal in korte tijd, want vorige maand werden nog 4 schilderijen van de Renoir gestolen aan de Côte d'Azur. En vorig jaar verdwenen er nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. NAVO-topcommandant Alexis Greenwich die presenteert nu maandag in Polen een nieuwe overwinningsstrategie om een Russische aanval op de oostflank snel af te slaan. Greenwich, die de NAVO-verdediging van Europa leidt, wil volgens zijn woordvoerder, gezien de onrustige en complexe veiligheidsomgeving in de wereld, duidelijk maken hoe de NAVO de vijand afschrikt, maar zo nodig ook kan verslaan. In de overwinningsstrategie zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering verwerkt, zoals die met drones en artificiële intelligentie. Nu de oorlogsvoering snel verandert, zijn er onder meer twijfels of het bondgenootschap wel klaar is voor een confrontatie met bijvoorbeeld Rusland. NAVO-secretaris-generaal Rutte verklaarde onlangs dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland een conventionele aanval op ons voorbereidt, maar dat Europa uiteraard wel klaar moet zijn voor aanhoudende hybride aanvallen. En dan gaan we nog naar de nodige sport. Helaas, de Rode Duivels hebben een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land klom in de eerste helft nog op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze zakten de Duivels volledig in elkaar en scoren de Fransen nog 4 keer. Invaller Michael Olise deed de boeken helemaal toe met 2 doelpunten. Verdediger Timothy Castagne was zwaar teleurgesteld. De volgende opdracht voor de Duivels op 12 november thuis tegen Turkije. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna breekt de zon door. Dat wordt een allerlaatste warme nazomerdag. Voorlopig toch met 23 graden, want vanaf morgen woensdag slaat het weer onherroepelijk om. Het wordt een pak wisselvalliger en frisser en het zou wel eens kunnen dat het dan echt naar de herfst toe gaat.
1: Join the club.

Lose Myself. Nog heerlijk zomers. En ik denk ook dat die zomer nog heel even hier bij ons ook gaat blijven plakken. Bij Club FM. Maar langs de andere kant, voor je het weet, zitten we weer aan de kersttafel. En daar zijn we hier bij de radio ook natuurlijk volop aan het over nadenken. Want tijdens de periode tussen kerst en nieuw hoor je natuurlijk de lijst der lijst hier bij Club FM. Dan duiken we nog eens in al onze archieven en ook in de nieuwe hits voor onze top 1000. En daarvoor kan je trouwens ook stemmen. Gewoon naar onze website gaan en jouw ultieme top 3 uitbrengen.

0: Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Misschien heeft hij het ook over onze playlist Jeroen van der Boom. En je bent zo, dan zou je misschien ook moeten toevoegen, je bent zo mooi. Want dit uur onder andere nog, ik moet even spieken, Tempo City komt eraan. Dit uur heb ik al zien passeren. Gloria Estefan komt er ook aan. Midnight Till Morning. Bob Slanker komt er aan. Ook Soul Sister. Eerst deze Nicole. Don't You Want My Love Is It. Goedemiddag en welkom.

Nieuwe muziek krijg je van Niall Horan. Ideaal wel bij jouw dinertje of bij jouw middageten, bij jouw lunch. Dinner party hoorde je. Tijd nu voor even een terugblik naar de zomer met deze Calvin Harris en John Newman.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Af en toe ook een positief woordje op een dinsdagmiddag, bijvoorbeeld You Are Friend of Mine. En daarvoor moesten we helemaal terug naar 1985. Zometeen ook nog Britney Spears over Protected, hoor je nog na wat nieuwe muziek van Marshmello.

0: sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken. Tegen de avond pittige buien, mogelijk onweer. 23 graden. Maar donderdag buien en de temperatuur zakt naar 14 graden.
1: Join the club.

zie dit wel als een potentiële nummer 1 voor onze Super 50. Temper City, je hoorde Self-Aware, want hij stond namelijk op een nummer 2 deze week. Dus ben benieuwd waar hij komende zaterdag gaat terechtkomen. Eerst nu misschien nog heel even terug naar vroeger, met deze van Tears for Fears. Alhoewel, vroeger, deze plaat is al wel van 1985, maar eigenlijk toch een heel klein beetje brandend actueel, hè. Everybody wants to rule the world. Ook zometeen nog Gloria Estefan. En de Miami Sound Machine. Het kan gewoon niet anders dan heel goed zijn. Can't stay away from you.

0: iedereen, van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Ga je trouwen? Of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

Gloria Estefan, Miami Sound Machine, misschien can't stay away from you. En ik denk dat het ook de woorden zijn van Stef Tielemans, want hij staat hier ondertussen aan de andere kant van de tafel om het roer hier over te nemen vanaf 2 uur. En wij horen elkaar morgen terug. Salukes!

0: zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I'm DJ Sash and you're listening to Club FM.

klinkt nog altijd lekker fris, zelfs na de datum 1994. The Riders waren dat. En bang, goedemiddag iedereen. Kijk eens aan, we hebben de maandag overleefd. En die dinsdag is eigenlijk een beetje een vergeten dag, vind ik. Want maandag die krijgt alle kritiek, woensdag heeft een hump day en vrijdag die krijgt alle aandacht. En die dinsdag, ja, die staat daar gewoon tussenin en die denkt, ben ik eigenlijk wel iemand opgevallen? Dat proberen wij dan wel anders te doen natuurlijk. Want maak je geen zorgen, hè. Op die dinsdag zijn wij er voor jou, zeker op de werkvloer. Want daar geldt vandaag maar één regel. Als het werk niet sneller gaat, wel dan klinkt het in ieder geval een pak beter. En daar gaan wij voor zorgen.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

ook een beetje zing terwijl mijn vrouw naast mij ligt. Maar ik krijg geen reactie. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? I'm good. Jelly Roll was dat en I'm good. Olé, olé. Tijd voor Wizzin samen met Yandel en die.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan Kebabbles.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
5: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
4: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

0: perfectionisme. Het hoeft niet hoor, het mag wel allemaal een beetje minder zijn. Fairground Attraction. En perfect. En op deze dinsdagmiddag ben ik toe aan de eerste tas koffie.
1: De koffieplaat.
0: En die gaan we lekker opdrinken in het gezelschap van de wondermooie Emily.

Francis Halse krijgt de prestigieuze onderscheiding, de Nobelprijs voor Natuurkunde. De 82-jarige professor is een Belg. Halse studeerde af aan de KU Leuven en geeft al jaren les in Amerika. Met de prijs strijkt hij ook 1 miljoen euro op. Hij is pas de 12e Belgische Nobelprijswinnaar in de geschiedenis. De laatste was François Englert, die 13 jaar geleden in dezelfde categorie de prijs kreeg. Er dreigt zware hinder bij de lijn. De vakbonden roepen op tot stakingen aanstaande vrijdag en volgende week maandag. De socialistische en christelijke bonden pikken de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering niet. Morgenavond wordt duidelijk hoeveel bussen en trams er vrijdag precies zullen rijden. Diesel wordt morgen iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter als je moet tanken, tot maximaal €2,39 aan de pomp. Wie met stookolie verwarmt heeft minder geluk, want mazoet wordt morgen weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nisa Trabelsi. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld voor een geplande aanslag op de legerbasis Kleine Brogel en later uitgeleverd aan Amerika. Vorig jaar keerde hij terug naar België, waar hij meteen in een gesloten centrum vloog. Trabelsi eiste miljoenen omdat dit onterecht zou zijn, maar de rechter geeft de Belgische staat volledig gelijk. In de Zwarte Zee zijn opnieuw twee vrachtschepen aangevallen. Gisteren vielen bij gelijkaardige aanval op een Turks graanschip twee doden. Oekraïne wijst resoluut met beschuldigende vinger naar Rusland. En dan hebben we de weersverwachting. Veel zon bij maxima rond 23 graden. Morgen starten we nog met opklaringen, maar al snel meer wolken. En tegen morgenavond trekt de zon met pittige buien en onweer over ons land. Morgen wordt het nog 22 graden, maar donderdag is de nazomer definitief voorbij. Lokaal felle buien en we halen nog amper 14 graden. Join the club.

0: Jammer genoeg veel te vroeg overleden. Deze Avicii and the Days. En op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag luister je naar Matinee hier bij Club FM. En draaien we ook eens een artiest of een groep die maar één hit hebben gescoord.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978 met het Britse duo Marshall Hayne. Ze braken door met een zomerse hit Dancing in the City. In Duitsland stond het nummer zelfs op 1. Ook in andere Europese landen werd het een succes. De frisse popsound typeert de late 70s. Kit Hayne ging later solo verder en Julian Marshall werkte verder aan andere projecten. Het nummer werd geproduceerd door Christopher Neil. Het groeide uit tot een vaste waarde op retrozenders. En Dancing in the City ademt pure zomer. Het is een song die meteen een glimlach oproept.
1: Een

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met drie generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

hadden daar net nog muziek van Meteor en de nooduitgang. En dit was een geweldige 80's klassieker van Fisher Z en Marlies. Het zit er alweer op deze matinee, op deze dinsdag. Morgen vanaf 2 uur, dan hoor je hier de hitparade, de Super 50 bij Club FM. En wij zijn er terug donderdag tussen 2 en 3. En straks is er de avondclub tussen 4 en 6 met Floris. Verlaat je vandaag met deze. Soms vraagt een mens.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod palletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N70 in Lokeren. Ook de passagier op de motor die raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Bergen-Driesstraat met de Chrysantenlaan. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. De 100 leerlingen van de vrije basisschool ten Ede in Wetteren die hebben extra luid de schoolbel geluid. Met de actie vragen ze aandacht voor kinderen in het zuiden die niet naar school kunnen. Het initiatief van Studio Globo vindt dit jaar voor de 20ste keer plaats in Vlaanderen en Brussel. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Comeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: Deze zondag grote stokverkoop bij Fiets.

Iets na vier geworden hier op deze splinternieuwe dag bij Club FM. Never Let Her Slip Away van Undercover. Ja, en de Britse Dance Act wist in 1992 die originele 70s klassieker van Andrew Gold slim te injecteren met een flinke dosis energie. En dat hoor je ook trouwens, wat destijds leidde tot een gigantische top 5 hits in de hitlijsten. Bon, de sprong gaat terug nu naar het gezegende jaar 1985 voor een uiterst zeldzame paar uit het Italo-disco-tijdperk. En de man achter deze productie werkte nauw samen met de legendarische producer, zusteract Valerie Dore. En dat hoor je meteen aan de typische melancholische synthesizerlijnen en de galmende drums die destijds de Europese discotheken domineerden. Hier is deze van Roberto Giacchetti met Save the Day.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Ja, die lang verwachte splinternieuwe samenwerking die vorig jaar al live werd getest tijdens haar tournee. En Getty trekt haar zanglijnen hier over een superstrakke, frisse clubbanger die de vroegere Dance South weer helemaal naar nu brengt. Ja, en de energie trekken we nu even meteen door naar de Britse scène van een aantal jaren geleden. Rapper Tini Tempa vond destijds de perfecte synergie met de Zweedse zangeres Zara Larsson. Het resultaat is een verslavende crossover waarin snelle hip-hop verses direct overlopen in een gigantische pop-hook. Hier is Tini Tempa met Zara Larsson met Girls Like.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Triba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Triba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek triba.be.
2: Triba met een Y.
1: Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
8: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
9: Club FM. You don't know.

Ja, even relaxen toch, hè, met deze Big Luck van Robert Plant. Zalig heet, hè. De Led Zeppelin frontman bewees hiermee in 1983 dat hij solo een volledig eigen dromerige koers kon varen. Een ongrijpbare song waarin zijn melancholische stem prachtig zweeft over een sfeervolle gitaar, kon je net horen, en een strakke drumcomputer. Maar goed, de weidse sfeer laten we achter ons voor een iconische brok underground geschiedenis uit 1991. De heren achter deze productie stonden erom bekend alle regels van de muziekindustrie aan hun laarste lappen. Tja, en deze klassieker, hoor je de unieke combinatie van country zangeres Tammy Wynette, rauwe hip-hop raps en een pompende vroege rave sound. Hier is de KLF met Justified and Angels.

Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris. Join the club.

Breakup in Reverse van Teddy Swims. De Amerikaanse zanger laat hier zijn vertrouwde, rauwe soulstem horen, maar dan verpakt in een veel directere uptempo pop groove die vanaf de eerste seconde de nadruk legt op het ritme. De organische warmte maakt hier plaats voor een absolute tegenpool uit 1994. Fabio Fritelli scoorde destijds onder zijn artiestennaam een gigantische cultklassieker door een hypnotiserende Duitsstalige synthesizer beat te combineren met een loeiharde Eurodance bassline die meteen het tempo opschroeft. Kom aan, huppla, naar Duitsland met deze Modo en 1, 2, Polizei.

0: 6 alte keks, 7 8 gute nacht.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, Jacobientje.

0: Tijdsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Oh, klinkt altijd vrolijk, hè? Deze Song for the Children van Oscar Harris. Een warme akoestische feel-good klassieker uit de jaren 70, waarin zijn herkenbare fluweelstem de luisteraar jou dus, direct een gevoel van rust geeft. En hopelijk is dat een beetje gelukt. Goed, maar die pure nostalgische oprechtheid stroomt vloeit over naar de popmuziek van vandaag. De Amerikaanse singer-songwriter achter deze volgende hit hier brak wereldwijd door via social media, maar bewijst met deze gitaartrek dat hij beschikt over een zeldzaam rauw zangtalent dat je recht in de ziel raakt. Een schitterend breekbaar nummer om dit uur in absolute schoonheid mee af te ronden. Voor de muziek overneemt, nog een warme uitnodiging om ook buiten de radio het helemaal gezellig verbonden te blijven. De volledige community hier leeft 24/7 door hier op clubfm.be, waar je alle updates en playlists direct bij de hand hebt. Praat ook gerust mee, deel je favoriete momenten en volg alles op de voet via onze Facebookpagina van Club FM. Geniet nog van de muziek, maak er een geweldige ontspannen avond van en graag heel tot snel. Hier is Alex Warren met Emerald Eyes.

Iets na vijf geworden hier bij Club FM met I've Been Thinking About You van London Beats. Ja, ja, een R&B en synthpop klassieker uit het najaar van 1990, die wereldwijd dit lijstje domineerde dankzij de loose, strakke beats en de soulvolle geslaagde zangharmonieën van Jimmy Helms. Maar goed, we ruilen even die gepolijste clubsounds om in voor rauwe Amerikaanse gitaarrock uit 1988. Dit was een absolute doorbraaksingle voor de singer-songwriter, waarin haar karakteristieke schorre stemgeluid fel uithaalt over een dwingende akoestische gitaargroove die naar het einde toe volledig openbreekt. Wie is dat? Wel, je hoort al. Deze Melissa Etheridge met Like the Way I Do.

de vraag is natuurlijk, hoeveel keer komt die hit hier nog terug? En hij zal nog terugkomen, want hij is ongelooflijk goed, blijft goed. Ondanks dat ze wel een nieuwe hebben met Magnetic van de Boza. Wel, de titel anders doet vermoeden, is deze Noorse groep geen onbekende band. Nee. Het trio schreef deze specifieke house groove oorspronkelijk tijdens een ijskoude winterstorm in een afgelegen vakantiehuis, puur om de zomerse sfeer op te roepen. En inmiddels hebben de heren hun internationale platendeal bij Sony op zak en is ook hun nieuwere muziek direct doorgebroken op de Franse streaminglijsten. De energie trekt Club FM direct door naar de Belgische dancegeschiedenis hier uit 2010. Want Reggie scoorde destijds een gigantische clubhit met zijn album Registrated 2. De Amerikaanse zangeres die destijds de vocals inzong, ex-Pussycat Doll Kaya Jones, heeft de commerciële pop- en dance-scene inmiddels volledig achter zich gelaten. Maar na een turbulente periode in de muziekindustrie heeft ze zich volledig bekeerd, won ze een Grammy in het gospelgenre en brengt ze tegenwoordig uitsluitend nog spirituele en christelijke muziek uit. Goed, maar haar krachtige stemgeluid uit die memorabele samenwerking met de Limburgse producer staat nu er klaar. Ze heeft voilà, dat is Reggie en Kaya Jones met Take It Off.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: iRepairShop.be. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Ah, gezellig meedoen met deze Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed. De best verkochte single trouwens van 1982 bij onze Noorderburen, maar ook in Vlaanderen stond deze zwoele lome reggae cover wekenlang op de allereerste plaats in de hitlijsten. Goed, we breken de rustige Jamaicaanse sfeer nu in één klap volledig af. Ja, voor absoluut het tegenovergestelde, want we gaan naar begin 1999, toen de Duitse formatie rond frontman H.P. Baxter de hitlijsten bestormde met een snoeiharde hardcore track. De melodie herken je ongetwijfeld meteen, want die leunt volledig op een geniale versnelde sample van de legendarische raveplaat uit de vroege jaren 90. James Brown Is Dead van L.A. Style. Goed, handen in de lucht hier voor Scooter met Call Me.

0: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond zegt dat ze een onderzoek openen naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens de rust. Rond de twee machten tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er al een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag nog veel zon bij 23 graden. Morgen starten we met opklaringen. Later meer wolken, maar tegen de avond pittige buien, mogelijk zelfs met een onweer. Morgen wordt het nog 23 graden, maar donderdag slaat het weer helemaal om. Buien en nog 15 graden. Ook vrijdag blijft wisselvallig en fris.
1: Join the club.

Runway van Lady Gaga en Ducci. Een samenwerking die speciaal werd opgenomen voor de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. De productie is ontzettend interessant trouwens, want niemand kent minder dan Bruno Mars en Andrew Watt. Ze zaten mee achter de knoppen om die herkenbare house, pop en ballroom invloeden vorm te geven. En die strakke Amerikaanse modewereld ruilen we nu even in voor pure nostalgische gekte van eigen bodem. Ja, ja. Eind jaren 1998 ontstond er in de gelijknamige discotheek in Ninove een compleet nieuw genre. En dat is de happy house natuurlijk. Resident DJ's Fred van der Mast en Reinier van Loo experimenteren.

0: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
3: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

Don't Get Me Wrong van The Pretenders. Een van hun meest iconische popklassiekers uit 1986, waarin die warme, unieke stem van Chrissy Hynde prachtig samensmelt met die vrolijke, typerende 80s gitaarlijn. Die popgeschiedenis stroomt vloeiend over naar haar absolute, naar de absolute koningin, inderdaad, van de moderne muziekwereld. Ja, de specifieke track is afkomstig van haar veelgeprezen album Midnights en liet destijds een volledig nieuwe drummerige synthpop sound horen, waarmee ze wereldwijd alle streamingrecords in één klap aan het diggelen sloeg. Een schitterend, meeslepend nummer om dit uur in absolute schoonheid mee af te ronden. Maar voor we verder gaan hier en voor de muziek het straks overneemt en voor er nog leuke programma's komen straks, nog een warme uitnodiging om ook nog even buiten de radio gezellig verbonden te blijven, want onze community leeft 24/7 door op clubfm.be, waar je alle updates en playlists direct bij de hand hebt. Praat ook gerust mee, deel je favoriete momenten en volg alles op de voet via onze Facebookpagina van Club FM. Geniet nog van de muziek, maak er nog een geweldige en ontspannen avond van en heel graag tot snel zijn. Goed, hier is toch Taylor Swift met de Lavender Haze. See you, bye bye.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
7: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
8: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Middag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. 23 graden opnieuw. Donderdag buien en de temperatuur zakt naar 13 graden, dat is 10 graden minder. Ook vrijdag wisselvallig en fris en herfstweer.
1: Join the club.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met Die Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: van classics die je kent.
1: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Vriendje.

0: Dance Classics. Club FM Party Mix. Vrijdag en zaterdag van 22 uur tot middernacht bij Club FM.
1: The next train will be leaving from platform 1.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Elke avond van 9 tot 10. De 90's zoals jij ze wil horen. 90's at 9.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.